0: sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Radio Sea Breeze met muziek uit het verleden voor de luisteraars uit het heden.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Wee, wee, wee.

Manna Manna uit 1969. Later ook bekend geworden door The Muppet Show. En Kajak, dat was de eerste van de afgelopen drie. Starlight Dancer, hit in 1977. Het zou fijn zijn als je nog even bleef.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: Alain Sorrenti hadden we. Dus zij doet Nika Donna Penemer uit 1979. Je bent de unieke dame voor mij. De Hollies daarvoor, King Minders in Reverse uit 1967. En de eerste was van Stevie Wonder. You Haven't Done Nothing uit 1974. Nou, dankjewel. Luisteraar, het is tijd.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: Donna Summer was de laatste. I Remember Yesterday uit 77. Nou anders ik wel. The Everly Brothers hadden we daarvoor. Love is Strange uit 65. En de eerste was van Mungo Jerry. Maggie, oftewel Maggie uit 70. In je soep. Nu een moordplaat.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Shy Boy. Ja, ik ben wel een beetje verlegen en een beetje bang voor vandaag. Want het wordt volgens de weergoden heel erg warm weer. Maar ja, volgens mij hebben we die temperaturen toch wel eens eerder gehad, vrienden. Ik zeg eruit. Ja, goedemorgen. Good morning.

ik bedank natuurlijk weer mijn grote vriend Bart Lindeboom, oftewel Bart Bonzo, voor het uurtje opstaan hiervoor. En dankjewel voor het weer opstaan en wakker maken van mij. Ik ben fris en fruitig, vrienden. Straks de nieuwe opgave van de Morgenster. En we kijken om 8:30 weer even naar de oude nieuwsfeitjes. Maar ik pak eerst een bakje koffie.

0: 1974, het origineel door Shirley & Company. En dit was uit 92, Isabella en het lekkere Shame, Shame, Shame.
1: Ja, ik luister omdat ik de muziek geweldig vind.
0: Ja, ik ook. En ik heb helemaal geen pauze. Straks de morgenster.

Mark Ronson featuring Miley Cyrus. Nothing beats like a heart, vrienden. En als de temperatuur stijgt, ja, dan gaat het helemaal mis met het hart. Want volgens mij slaat het dan wel 3000 keer over. Straks na deze plaat gaan we kijken naar de nieuwe opgave Morgenster. Maar eerst natuurlijk de Beatles.

Maar we zijn zoals iedere ochtend weer toe aan de morgensterren. Dit keer zoeken wij een dame. Geboren 26 maart 1944 in Amerika. Ze zong voornamelijk soul. En in 1959 werd ze lid van de Primettes. En een jaar later verdiende ze een contract bij Motown. En ze scoorde maar liefst 12 hits als trio.

trio. In 1969 ging ze solo verder en in 1970 had ze een hit met Ain't No Mountain High Enough. Ze scoorde later nog hits in de jaren 80 en zong onder andere met Lionel Richie en de Bee Gees. Weet jij wie wij zoeken? Wie is deze morgenster? De dame. Verder weer met de muziek. Hier zijn

The Monkees, I'm a Believer, vrienden. We hebben de Morgenster al gehad en het spoorboekje van eruit, dat gaat gewoon door, vrienden. We strepen alles weg. Straks natuurlijk nog de oude nieuwsfeintjes. Maar we gaan eerst weer even lekker naar de muziek. Het belooft een warme dag te worden, dat zei ik al even. En de weermannen die zitten er waarschijnlijk helemaal bovenop en die weten het precies. Net als Justin Bieber. What do you

Oh, Liberty X met Just a Little. En we hebben ook een paar nieuwsfeitjes klaarstaan. Dan zijn we weer aan toe, vrienden. Het is 8:30 geweest. We gaan naar 1521. Guatemoc, dat is het laatste Azteekse keizer. Die geeft zich over aan Hernán Cortés. 1960. De Centraal-Afrikaanse Republiek verklaart zich onafhankelijk van Frankrijk. En dan 1961, de Berlijnse muur wordt opgetrokken. Oost-Duitse militairen sluiten met de hulp van Sovjet-troepen de grens tussen Oost- en West-Berlijn. 1966, het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij kondigt de grote sprong voorwaarts aan. Oftewel de culturele revolutie. 1985, een 3-jarige Ierse jongen, Jamie Gavin, krijgt met succes een hart en een long getransplanteerd in het Harefield Hospital in Middlesex. En dat ligt in Engeland. En dan 1990, Stefan Edberg lost Ivan Lendl na 80 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. 2004, de 28e editie van de Olympische Spelen, opent in de Griekse hoofdstad Athene. Laatste berichtje dan, 2005, Talpa, de tv-zender van John de Mol, begint met uitzenden. Ja, en dan ben ik er weer door, dus we gaan weer verder met de muziek. Hier zijn de Golden Earring.

altijd het idee dat er vroeger meer ballads werden gemaakt. Meer van die tedere liefdesliedjes. 79, Randy Van Warmer met Just When I Needed You Most. Vrienden, we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten die dame, geboren 26 maart 1944. Ja, ze was lid natuurlijk van een succesvol trio. En ze heette Diana Ernestine Ross. Oftewel, Diana Ross. Ja, dat hadden jullie allemaal goed volgens mij. 12 hits maar liefst met de Supremes en later een succesvolle solo carrière. En dat contract bij Motown, ja, daar wilden ze later onderuit. Maar goed, het heeft daar natuurlijk ook heel veel succes gebracht. We gaan terug naar 1981. Het album werd geproduceerd door Quincy Jones. En de grootste hit was Upside Down. En ik draai deze ook prachtig. It's My Turn. I can't.

Lekker een stukje disco hier in de Ruit, vrienden. En dat allemaal op ongeveer 9:50 op deze donderdag. Deze zonovergoten donderdag. Ja, we hebben helemaal niks te klagen de laatste dagen over het weer. Maar laten we het gewoon bij de muziek houden, want dit programma loopt een heel klein beetje naar het nieuws van 9 uur toe. Een beetje op de laatste benen. En we gaan naar 2013 met Emily de Forest. Ze won het Songfestival met deze.

zong deze plaat gewoon naar de winst. Deze Emily de Forest en Only Teardrops, vrienden. Ja, winnen het Eurovisie Songfestival. Ja, Europapa. Dat hadden we moeten doen, maar helaas. Disqualificatie. Ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Eruit met Anne Zijlstra. Het programma is bijna afgelopen. En ik denk dat ik nog één vocale voor je heb. En dat is eentje van Bob Marley en The Wailers en McLeod. En deze...

She's not you, Elvis Presley. And he has just left the building, vrienden. Ja, en daarmee is dit programma weer tot een einde gekomen voor deze donderdag. Ik zou zeggen, geniet straks in ieder geval van het prachtige weer. En ook komend weekend. Straks gaan de programma's door naar het nieuws van 9 uur. En blijf lekker luisteren naar Seabreeze 1098 en ook 1395 AM. En ja, morgen is het vrijdag. En dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En dan neemt hij je weer mee het weekend in. En wij spreken elkaar aanstaande zondagmiddag om 5 uur weer voor een nieuwe Windkracht 5. Tijd nu voor James en zijn Biscaya. Ik zeg dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Radio Seabreeze, 1098 en 1395.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Zo, ja, heerlijk. Een plaatje van de Living Blues, daar zit een boogie, boogie, boogie, hammer, boogie, boogie, woman. Ja, het is allemaal wat. Nou.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Ja, daar ben je mooi klaar mee, hoor, als iemand weer langskomt. Welkom, dit is Koffie Compleet op uw favoriete radiozender. Op, hoe kan het ook anders, de donderdagmorgen. Ja, we gaan er weer een gezellig ochtend van maken. Ik kan u vertellen dat we van de week weer een winnaar hadden voor het spelletje De Vraag van Vandaag. Martin Verdoren die heeft deze week de vraag over het brandwondencentrum gewonnen. Ja, dat is natuurlijk in Beverwijk en niet in Amsterdam en ook niet in andere plaatsen. Ja, het is allemaal wat. Gezelligheid kent geen tijd. Zometeen hebben we wat nieuws over het zomerfestival. Het zomerfeest Amigos in de Noordoostpolderlandse vrienden. Want dat is wat minder leuk nieuws allemaal. Maar eerst even een leuke plaats van Oscar Benton met zijn bluesband. Somebody stole your heart. Ja, moet je niet laten doen. Oh nee, gewoon terug.

0: Oscar Benton en zijn blueswind en Somebody Stole Your Heart. Nou, dat moet je niet hebben, want als je geen hart meer hebt, dan heb je toch mooi even een probleem, lieve laatste vrienden. Radio Cibre is Europe's nummer van radio. Af en toe hoor je een pingeltje tussen de bedrijven door. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar het zit er gewoon helemaal. Ja, ik kan u vertellen dat in de Noordoostpolder in Ermelo, daar heb je een zomerevenement, zomerfeesten onder de noemer Amigos. Nou, Emmeloord heeft besloten om de laatste twee zomerfeesten daar te annuleren. Aanleiding is een ernstig geweldsincident wat de afgelopen vrijdag vorige week dus na afloop van het zomerfeest plaatsvond. Daarbij werd volgens de organisatie een beveiliger zodanig zwaar mishandeld dat hij in het ziekenhuis belandde. Nou, ik vind dat schandalig, want laten we eerlijk zijn, die mensen die zijn er allemaal keihard aan het werk om te zorgen dat voor u een leuk zomerfeest is en dan ga je de mensen mishandelen. Doe je toch niet? Nou, ze hebben groot gelijk dat ze stoppen met het festival.
1: Lekker bakkie, koffie,
0: we nemen u even mee naar Den Oever aan Zee met Rob Makreel.

dan meer. Ja, van de Roever gaan we over naar Baren, luister vrienden. Het Utrechtse Baren, want er zijn mensen die zijn fel gekant tegen de bouw van een 40 meter hoge telecommast op het terrein van een voormalige camping De Beste Vaar. Ze vrezen dat de mast het groene karakter van het gebied verstoort en initiatiefnemers, waaronder de stichting Behoud de Eemvallei, die pleiten voor een alternatieve locatie en overwegen

Oh, dat is leuk. Ja, Samantha Fox was dit en I Only Wanna Be With You uit 1980 alweer. Maar gaan die tijden snel voorbij en dat allemaal hier op Radio Siberis, maar niet alleen bij ons natuurlijk, hè, wereldwijd. De tijden vliegen voorbij en ja, voor je het weet is het alweer vrijdag. Ja, maar je moet toch even wachten, hè, want het is vandaag zo'n donderdag. Ook dit jaar doet lichtschip Texel mee met de ILLW 2026, de International Lighthouse and Lightship Weekend. Vanaf het schip de Texel proberen lokale zendamateurs verbindingen te leggen komende zaterdag, komend weekend, over een grote mogelijke afstand. In het verleden zijn er mooie resultaten behaald en wie weet doen ze dat nu wel weer hier.

Ja, The Reflections of My Life, een plaatje van The Marmalade. Ook alweer zo'n lekkere gouden ouwe. Ja, zoals we alleen maar draaien bij Radio Seabreeze. En heel af en toe een wat nieuwere plaat, maar over het algemeen zijn het de oudjes die het allemaal doen. Ja, luister vrienden, over The Reflections of My Life gesproken. Volgende week, 20 tot en met 23 augustus, is er een zomerfestival. En dat gebeurt allemaal in Dierenpark Amersfoort. Het begint allemaal op 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. En dat wordt sfeervol hoor, met lekkere muziek, met gezellige dingen en gaan ze maar door. Natuurlijk ook ja, gezelligheid voor alle beesten, want er zitten er heel veel in Dierenpark Amersfoort. Reken maar van yes. Goedemorgen.

0: lekker, hè? Plaatje van Joe Dolls. En ja, if you want to be happy for the rest of your life. Nou, ik wel hoor, in ieder geval. Ja, luister vrienden, misschien kent u het verhaal van de scheepsjongens van de Bonte Koe wel. Een bekend Nederlands jeugdboek en avonturenverhaal over drie jongens die met een VOC-schip mee mochten varen. Ja, het is allemaal wat. Nou ja, daar gaat straks een vraag over in de vraag van vandaag. Dus hou het in de gaten, hè?
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, zo is het. En, ik heb het er net al over de jongens van de Bonte Koe. Drie jongens. En daar is een standbeeld van gemaakt. En ik zou wel eens willen weten of u weet waar dat standbeeld staat. A, in de haven van Enkhuizen. B, in de haven van Sneek. Of C, in de haven van Horen. Ja, als u het antwoord weet, dan kunt u het sturen naar Tom, Theodor, Otto, Nico, @radiosiebreeze.nl of sms het naar 06-121-77148. 06-121-77148. En je maakt kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa eind deze maand in Leeuwarden. Ik zal de vraag nog een keer herhalen. Het stambeeld van de drie jongens van de Bonte Koe, waar staat dat? A, in de haven van Enkhuizen. B, in de haven van Sneek. C, in de haven van Horen. Nou, ik ben benieuwd of u het weet, luister vrienden. Ja, je weet het maar nooit, hè. En misschien komt u er wel aan, hè. Aan die prachtige kaarten voor dat grote festival daar in Leeuwarden. Ja, toch?
2: Goedemorgen!
1: Vandaag met Tom Bolderman.

0: Zilde, Zilde Strandhuurt, moet ik er aan denken als ik je liedje hoor van Rob van den Berg. Sylvia, Sylvia, ik weet niet of Zilde Strandhuurt er ook een... Nee, was geen dame, dat was een jongen. Oké, maakt er allemaal uit. Radio Sieber is Europe's number one radio.
1: Radio Sieber.
2: 1098 en 1395 AM.
0: Kent u Anton van Hagen nog? Nou, luister maar eens.

0: Ja, wie ben jij? Nou, you are you. Oké, antwoord vragen. We zitten met een leuke plaat. Ja, ik weet niet precies wat het jaartal was, maar het is alweer eventjes geleden dat hij dat nummer heeft uitgebracht. In 1992, om precies te zijn. We gaan die tijden snel allemaal. Het is onvoorstelbaar. Ja, lieve luistervrienden, ik heb nog veel meer leuke dingen, hoor. Want de volgende plaat die ik voor u in petto heb, dat is er eentje van niemand minder dan Nana Mouskouri en Try to Remember. U kent het vast nog wel. Maar eerst even wat anders, want mocht het zijn dat u aan de kust bent, bijvoorbeeld met dit mooie weer, en u zegt van, nou, ik ga lekker een bakje kibbeling kopen. Ik noem maar wat, hè. Je koopt een lekker bakje kibbeling, je wilt het opeten. Maar kijk uit, hè, want er zijn kapers op de kust. Want voor je het weet, is je bakje kibbeling weg. Of je hebt een haring in je hand en hop, je wil hem in je mond stoppen. En dan komt er zo'n enorme grote meeuw aan. Oeps, weg haring. Ja, hap. Dat zijn een stelletje boeven, hoor, die haringdieven. En ja, de meeuwen. Meeuwen zijn haringdieven. Ja, laten we eerlijk zijn.
1: Warm, hot summer on sea breeze radio.
0: En tijdens die warme, hete zomer doen ze dat en hebben ze nog veel meer trek in lekkere hapjes. Zo is dat. Hier is hoor, one and only, Nana Mouskouri, Try to Remember. Onthoud het goed.

Bergen, ja, Zomer in Zeeland van Saskia en Serge. Maar in dit geval was het de originele uitvoering van Nana Mouskouri, Try to Remember. Ja, wat een fantastisch mooi nummer. De gemeente Amstelveen die vraagt inwoners om meldingen te doen van de geelpoothoornaar. Ja, dat is wel een apart beest, hè. De invasieve wespensoort is weer actief door de hogere buitentemperaturen. De geelpoothoornaar, ook wel de Aziatische hoornaar genoemd, die eet veel insecten zoals bijen en andere bestuivers. Zoals de gemeente kan maar één nest in een seizoen ongeveer 11 kilo insecten opeten. En zo'n 100.000 beestjes zijn dat. Dat kan schade geven voor de imkers, fruittelers, zaadtelers en tuinbouwbedrijven. Dus als je ze tegenkomt, laat het even weten aan de gemeente, want ze willen er graag wat aan doen. Het is tijd voor een plaatje van Peter Wekers. Kent u hem nog? Nee? Nou, ga ik een mooie muziek maken, hoor. Hey, reken maar. El Libro Amarillo.

Een Libre. Ja, Marillo, een plaatje van Peter Wekers op zijn panfluit destijds. En dat heeft hij op een fantastische manier gedaan in 1987 alweer. Het is wat. Ja, er was in Londen van de week een agent, luistervrienden, die had de dag van zijn leven. Hij mocht namelijk een peperdure Ferrari van, schrikt u niet, het 4,2 miljoen euro naar het depot rijden. Ja, het zou maar gebeuren dat je als agent zijnde in zo'n auto een stukje mag rijden. En dan denk je toch ook van, nou, ik geloof dat ik een bofkontje ben hoor. Hey, boe!

0: Lekker hè? Een plaatje van Jack van Lieshouten. Ja, het is altijd zomer. Nou, pas maar buiten dat het altijd zomer zou blijven. En dan hadden we geen winter meer. Die koude, niks aan. Laat mij de zomer maar houden hoor. Lekker warm weer. Het wordt de komende dagen wel heel erg warm. Dus houd er rekening mee dat je een paar liters water voor je klaar hebt staan. Dat je heel veel kan drinken als het erg warm is. Want dat is wel enorm belangrijk, toch?
1: Your Golden Oldies Station.
0: Kent u ze nog, de Flying Burrito Brothers?

Ja, zeker weten, die waren de Flying Burrito Brothers. Ja, wat een heerlijke band was dat. Hè. Ja, er zaten ook mensen bij die vroeger bij de Birds gezongen hebben. Dus het kan niet missen dat dat gewoon enorm een goede muziek is. Nou, ze vinden de Older Guys, het ging over mij onder andere, geloof het of niet. Hé, weet u waar u naar luistert? Nou...

0: Ja, Guanita, een heerlijke plaat van niemand minder dan Nick McKenzie. Allemaal gedraaid hier bij Radio Sieber in zijn programma Koffie Compleet, lieve luistervrienden. Maar ja, het gaat sneller. Een uur is om, voor je het weet. Ja, we gaan het nog één keer doen, de vraag van vandaag. En dat gaat over de jongens van Bonte Koen. Ja, ik heb er al meer over verteld. Bonte Koen, die jongens die gingen varen met een VOC-schip bij Willem IJsbrands Bonte Koen. Ja, die man die heeft echt bestaan, hè, Willem IJsbrand Bonte Koen. En die heeft ook echt gevaren, maar ja, die jongens van Bonte Koen, dat is er allemaal een beetje verzonnen. Maar in ieder geval, er is wel een beeld van de drie jongens van Bonte Koen. En ja, wij zouden van u graag willen weten waar dat beeld staat van de jongens van Bonte Koen. Het standbeeld van de drie jongens van Bonte Koen. Waar staat dat? A, in de haven van Enkhuizen. B, in de haven van Sneek. Of C, in de haven van Horen. Het standbeeld van de drie jongens van Bonte Koen. Staat dat A in de haven van Enkhuizen, B in de haven van Sneek of C in de haven van Horen? Nou, als u het antwoord weet, stuur het dan naar Ton Theodor Otto Rico @radioseabreeze met twee e's .nl. En je kan het ook sms'en naar 06-121-77148. En nou ja, voor de zekerheid, je zou ook nog kunnen bellen naar 06-121-77148. We hebben het ook nog op de vraag ook nog op onze Facebookpagina staan. En daar kan je ook een antwoord op geven. Kan allemaal. In ieder geval, je maakt grote kans voor twee kaarten voor de Pasta Malam XT Mewa XL eind deze maand in Leeuwarden. Nou, wat wil je nog meer? Gezelligheid kent je tijd. Zeker weten.
1: Radio Seabreeze AM.
0: Ja, Radio Seabreeze AM. Dit was een mooi deze aflevering. Koffie compleet. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering. En vanavond niet vergeten, tussen 8 en 9 ben ik er met Giddy Up Country. Wat wil je nog meer? Ach!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne, vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij 2 graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zooveldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallam Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Hoe je hier, ja hier.
6: Oh, mijn schaap, de gek, echt zo heftig hoor.
7: Landgenoten.
8: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
9: Binnen zonder kloppen.
10: Maar
9: waar is iedereen dan? Hallo?
11: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
12: Goedemorgen.

Goedemorgen, dit is Binnen Zonder Kloppen en ik ben Wiebe Christ. Welkom bij het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Elke werkdag om 11 uur 's ochtends op Radio Seabreeze. Tenminste, we gaan ervan uit dat maandag tot en met vrijdag de werkdagen zijn. Het programma voor uitslapers, maar ook voor vroege vogels die dol zijn op classics en de lekkerste muziek van toen. Heb jij een muzikaal idee? Laat het me weten met een berichtje naar wiebechrist@radioseabreeze.nl. Zo openden we vandaag op verzoek van Suzanne Offringa uit Drachten met Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately? Janet Damita Jo Jackson is van 16 mei 1966 en een Amerikaanse zangeres, tekstschrijver, danseres en actrice. Ze is het jongste kind van de muzikale familie Jackson en brak muzikaal door in 1986. Zij is het jongste kind van de familie Jackson, je weet wel, van Michael en zo, en brak muzikaal door in 1986. Ze behoort volgens dat magazine Billboard tot de 10 succesvolste artiesten in de geschiedenis van de popmuziek. Haar stijl, optredens en muziek met de ingewikkelde choreografie, diverse typen videoclips en sociaal-maatschappelijke nummers zijn van grote invloed geweest op veel jongere artiesten. Jackson heeft zo'n 185 miljoen platen verkocht, wat haar een van de bestverkopende artiesten aller tijden maakt. Daarnaast is ze samen met Bruce Springsteen en Barbara Streisand de enige solo-artiest met nummer 1 studioalbums in de Verenigde Staten in 4 verschillende decennia. De plaat waarmee we openden was haar debuutsingle en in Nederland enige nummer 1 hit. Tot zover het Janet nieuws van toen. Nu snel naar de bel, want het is natuurlijk ook vandaag weer uiterst nieuwsgierig wie er zich voor vandaag hebben aangemeld om de show te komen versterken. En Piep zei die, goedemorgen allemaal en kom binnen. De verse koffie en oranje koek staan klaar. Collega Tom Polderman wijst je de weg. Eens even kijken wie hier zoal de entree passeren. En dus kunnen gaan horen tot aan de lunch van 12 uur. Ik zie daar Donny Osmond, Perret, de Spencer Davis Group, Ben Kramer, Bolland en Bolland, Sandra en Andres, Roy Black, Luc Brouw, Marcus Monkau, de Turtles en de Lovin' Spoonful. Altijd handig om te weten wie je kunt verwachten. Lekker lijstje vandaag. Oh ja, en vanuit de keuken krijgen we straks ook nog een handiger recept. Maar eerst de tweede in de rij voor vandaag. Dat is Casey Jones en The Governors. De 5-man sterke beatband uit Liverpool had Eric Clapton een tijdje in de gelederen en kwam het regelmaat bij de Beatles over de vloer. Ze maakten een stuk of 7 hitsingles in 1965-66 en het album Don't Haha, waarvan dit nummer.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Het eerste triootje komt eraan. En dat wordt verzorgd door de Spaanse Peret met Canta y Se Feliz uit 1974. En dan hebben we de Vlaamse kleinkunstenaar Luc Brouw met zijn bekendste hit Hallo, hier ben ik dan. Hij leefde jaren als straatzanger in Parijs en Londen. En dit blokje begint met de Amerikaanse Donny Osmond. Halverwege jaren 60 kreeg hij samen met zijn vier oudere broers bekendheid als de Osmonds. Begin jaren 70 begon de solo carrière van Donny met covers als Puppy Love en deze Go Away Little Girl.

Zometeen de tweede Europlaats. En die komt uit Duitsland. Roy Black haalt nog eens Gans in Wijs van stal. En de broers Rob en Ferry Bolland brengen de niet zoveel zeggende titel Oh La La. Dat een 27e plaats behaalde in de top 40 van 1973.

0: altijd gezellig, zo'n Duits plaatje tussendoor. De Amerikaanse zanger Bernardus Kramer, die staat klaar met de Mona Lisa. Ja, die heeft hij meegenomen uit Frankrijk. Niet echt. Hij schrijft zijn achternaam trouwens met een C, omdat dat internationaal praktischer zou zijn. Want Kramer schrijft hij met een K. Hij is getrouwd en woont in Baarn. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij 3 kinderen en uit zijn tweede huwelijk 2. Dochter Shanna Kramer is als musicalzangeres in zijn voetsporen getreden. Kramer heeft met haar in 2009 een cd opgenomen.
1: Dag luisteraars. Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle zin.

tweede triootje is zoals gewoonlijk weer internationaal. Maar nu compleet uit de 60s. Straks Marius Moncou, ooit door Tom Manders ontdekt met Two Lovely Blue Eyes in 1968. Dan is daar Reggie van der Burgt met Silvio de Bloemenman in 1967. En nu de Spencer Davis Group met Somebody Help Me. En die werd als EP 26ste in 1966.

0: De kolenboer?
1: Dat ken niet. Kolen kan je niet eten.
0: Oh nee, wat dacht je bijvoorbeeld van boerenkool, zuurkool of witte kool? Chinees.
2: Vandaag maken we rood-wit-blauw spiesjes. Het zijn gezonde vegetarische hapjes. We maken er 10 in 10 minuten. En moeten wel eerst even 1 peer, 10 bramen en 10 aardbeien in huis halen. Als u dat volgende week even doet, dan moet u het recept even goed onthouden. Zo moeilijk is het niet. Als materiaal gebruiken we 10 kleine prikketjes. En hier komt de snelste en kortste bereiding van een recept dat we ooit op dit radiostation brachten. Was het fruit en schil de peer. Snijd de peer in stukken zo groot als de aardbeien en de bramen. Prik het fruit aan de spiesjes in de volgorde van de Nederlandse vlag. Het ziet er prachtig uit, is gezond en lekker. Eet smakelijk!
3: Binnen zonder kloppen. Meer radio. Dat is radio waar je blij van wordt.

denk dat ik zo'n beetje alles wat hit was van The Love and Spoonful wel heb gedraaid. Sowieso de grootste als Daydream en Summer in the City. Maar voor de zekerheid vandaag toch nog even Did You Ever Have to Make Up Your Mind, dat 21ste werd in 1966.

de gezelligheid en onder het motto meer platen en minder praten staan Nancy Sinatra en Lee Hazelwood klaar met Lady Birds, The Turtles en You Showed Me en nu Sandra en Andres met hun top 10 hits uit 1971. Dit is Those Words.

gast in de show is zoals gebruikelijk instrumentaal. Vandaag verzorgd door de Amerikaanse gitarist Buddy Merrill Behunin met Lover, hier bekend als de tune van de Veronica Radio Rebus. Geniet ervan, dan wens ik jou een prettige dag verder en zeg tot morgenochtend om 11 uur voor een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Dat wordt weer een stamvolle show met niet alledaagse deuntjes uit 50 jaar pophistorie op Radio Seabreeze.

0: Windkracht 5 met Anne Zijlstra. Elke week luister naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was de tweede single van het album No Need to Argue. Het nummer ontstond uit haar eenzaamheid tijdens een Amerikaanse tour, ver weg van haar familie.

dan weet een man pas wat hij mist. Als er niet meer is van de dijk. En we gaan even naar de jaren 80. De hits van toen en de hits van nu. De hits van toen draaien we

bij jou thuis. Dance Away van Roxy Music. En die komt uit 1979 en laat een meer toegankelijke en melodieuze kant van de band horen. De elegante popsound, de warme synthesizers en de karakteristieke zang van Brian Ferry geven het nummer een bijzondere sfeer. Achter de luchtige titel schuilt een verhaal over een liefde die voorbij is en de poging om dat verdriet te verbergen. Een stijlvolle klassieker die nog altijd heerlijk klinkt. In Bart's Middle Breeze, Roxy Music. Hier is

0: luister altijd.
1: Je hebt hem aanstaan op de 1098 of op de 1395 AM. Of je luistert via de stream live.radiosimries.nl.

En met deze plaat van de Bengals, Walk Like an Egyptian uit 1986, zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks, na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Shanice. I love your smile. Ik word bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we...

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Ik zat vanmorgen in de auto op weg naar mijn wekelijkse donderdagmarkt. En ik had het album van Electric Light Orchestra op staan, A New World Record. En daar kwam dit nummer ook voorbij. Ik dacht, dat is een mooie plaat om deze donderdag mijn programma hier bij Seabreeze mee te beginnen. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En muzikaal op weg naar de klok van 2 uur. Op deze hier in Frankrijk uitermate warme dag.

Een mooie van Bobby Goldsboro. I'm a drifter. En als je hier een tijdje buiten loopt in Frankrijk, heb je het gevoel dat je in brand staat. I'm on fire. En dat memoreren we eventjes met deze vrije van Bruce Springsteen. We gaan naar de jaren 80 op deze donderdagmiddag bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent.

0: beetje zomerse muziek, want ik zie dat het in Nederland ook erg warm is. Ja, zomer 2026 gaan we ons herinneren als een erg warme en droge zomer. Ja.
1: Deze kom je tegen in de galerij der Hollands Glory.
0: Daar gaan we naartoe.
1: De playlist met de mooiste Nederlandstalige pareltjes.
2: Volg hem nu op Spotify.
0: En daar vind je deze van Maxim en Emma Heesters. En dat hadden wij moeten zijn.

Uit onze galerij der Hollands Glorie. Een van de 118 nummers die je vindt in die lijst. Die je kunt vinden op Spotify. Gewoon zoeken op Galerij der Hollands Glorie. Dit is Anderson Lighthouse.

I love goes where Rosemary goes. Uit de jaren 70 hier bij Seabreeze op deze warme donderdagmiddag. We gaan even een beetje de voetjes van de vloer halen. Deze lekkere zomerse muziek. Steve Whiteworth. Samen met Bob Sinclair.

vind het muziek die wel past bij een dag als vandaag. Wat ook voor deze. Simmeltje kocht ik ooit in een winkel voor, ik geloof, 99 cent. Was nog in de gulden tijdperk. Taboo Combo. En dit is New York.

0: vertel me nou eerlijk, is toch muziek, daar kun je niet bij stil blijven zitten. De Taboe Combo en New York.
1: Het gebeurt hier. Veel plezier.
2: Echt lekker.
1: Met Paul's Muziekboutique.
2: Aha, honey. All right.

0: Sweet Nothings.
1: Origineel dateert uit het jaar 1959 van Brenda Lee. Maar dit was een uitvoering van de Nederlandse zangeres René. Sweet Nothings.
2: Naast de hitlijst gevallen.
1: Ik heb er weer eentje. Ze deed mee voor Australië aan het Euro Songfestival. Ik vond een van de betere liedjes van het festival. Delta Goodrem. En dit is Eclipse. Hoe toepasselijk na gisteravond die zonsverduistering. Hij was in Frankrijk bijna volledig.

0: Take the Letter to Maria. Volgens mij een one-hit wonder uit ergens de jaren 70. Maar we gaan wat veel belangrijkers doen.
1: Galerijder Hollands Glory. Nieuw in de Galerijder Hollands Glory. De mooiste Nederlandstalige.
0: We gaan weer een nummer toevoegen aan de Galerijder Hollands Glory. Gisteren 12 augustus. Dat was het verjaardag van mijn vader. Hij is al jaren dood. Hij zou 96 jaar geworden zijn. En dat brengt mij bij een lied van Stef Bos. Dat gaat over papa. En dat voegen we toe aan de Galerij der Hollands Glory.

vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Zaterdagmiddag tussen 4 en 6 hier bij Seabreeze in het programma Z-Klassiekers en andere pareltjes. Weer een hoop van die mooie hits uit de jaren 60. Groot gemaakt door de zeezenders van destijds. Want dat programma staat in het teken van de zeezenders. En nu staan we in het teken van Bananarama.

Succesvol in de jaren 80. En ik heb voor mij als gezegd, onlangs verscheen er weer een album van de dames. Maar heeft niet zoveel gedaan. Op een gegeven moment moet je toch ook accepteren dat het over en uit is. Dat ook een beetje voor de Les Humphries Singers. Muziek uit de jaren 70. To my father's house.

0: Was een mooi bond gezelschap, herinner ik mij uit de top-op filmpjes. De Les Humphrey Singers en Two, My Father's House.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
0: Ja, het is vandaag donderdag, dus het is voor deze week de laatste aflevering alweer. Maar maandag ben ik er gewoon weer over. En ik heb nog een plaat of twee te gaan op deze donderdagmiddag. En één is deze mooie van de Honey Drippers. A Sea of Love.

was een wat ouder nummer. Nu op de plaat gezet in de jaren 80 door Johnny Drippers. Sea of Love. En er draait tafel een nummer. Dat gaat over mij. Paul Steen. Komt uit een film. Muziek van Giorgio Moroder. En daarmee gaan wij op weg naar de klok van 2 uur hier bij Radio Cybris. En na 2 uur neemt Terry Hendricks een stokje over. Ik wens u een hele fijne donderdag. Wat mij betreft tot zaterdagmiddag om 4 uur met het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dan gaan we de zeezenders centraal zetten hier bij Radio Cybris. Ik zei het net al, nog een fijne donderdag en kijk een beetje uit voor de zon. Hè. Dat je niet te lang in de zon zit, want voor je het weet ben je verbrand. En dat is niet gezond.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is 1 persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: 1098 en 1395 AM.
4: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

Met de kracht van storm en donder en een stem die als een baken door de ether snijdt, bracht jij het vuur van de muziek tot een wonder en bouwde je een moment in de tijd. Onvergetelijk, in het blauw, stijlvol en strak, zong heel Nederland mee met jouw unieke geluid. Als frontvrouw doorbrak jij elk glazen dak. Een pionier die altijd haar eigen koers uitzet. Van het podium tot achter de schermen van het vak. Streng rechtvaardig, maar met een hart voor de muziek. Een icoon van klasse, moed en onmiskenbare allure. Journey, je blijft voor altijd een koningin van de Nederlandse popgeschiedenis.

0: Er zijn zoveel odes gebracht aan Johnny Kaagman samen met haar Earth and Fire. In de eerste minuten van deze Easy Way Show. In het teken van haar. Dit was Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent Paul van der Mark te bedanken voor zijn afgelopen uur hier op de radio. En dat betekent dat wij weer 2 uur lang gaan luisteren naar de enige echte, zoals altijd.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent dat wij natuurlijk beloftes gaan nakomen. Die beloftes zijn natuurlijk 2 Nederlandstalige platen in elk uur. Een plaat uit Italië, Spanje, Frankrijk of wat dan ook. Maakt niet uit. We gaan ze weer voor je draaien, 2 uur lang. Dit is Cock Robin met de belofte, The Promise You Made.

Voor ons is dat helemaal niet zo manisch hoor, die maandag. Nee, de manische dag is donderdag voor mij. Althans, dan zit ik hier op de radio bij Seabreeze met een hoop plezier de plaatjes te draaien. Onder andere deze uit 1986 alweer. The Bangles, of The Bangles, hoe je het ook uitspreekt. We gaan eens even naar de overkant kijken. Zullen we toch eens gaan varen? Dat doen we met Raccoon. En hey, yo Jip.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: hij zet het wiel een laatste draai. Hey o Jip, wat kijk je sip, alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zonsondergang voor jouw piratenvrouw.
1: Feel the breeze, Sea Breeze AM.

Ik weet zeker dat die liedzanger die het liedzong Hey Yo Jip, die Jip kent. En Jip heeft gedacht, die relatie's uit. Je hebt te veel gelogen. Ik ben teleurgesteld. En ik heb jouw ogen te veel gelogen gezien. 1975, daar zongen de Eagles over met die mooie You Can Hide Your Lying Eyes. Muziek hoor je hier bij Seabreeze. Will Young. En hij verliet haar. Dit is Leave Right Now.

Ik weet het zeker, ik weet het zeker. Hans de Knecht van de Middle of the Road Show, die je straks hoort om 4 uur op de radio, elke dag weer bij Seabreeze. Die ligt zeker aan het water nu, pootje baden, achter in zijn badje. En niet te diep vallen hoor, waar deze Lil Jong over zingt. I feel right now and I leave. I fall deeper and deeper. En ik weet zeker dat Hans geniet van het lekkere weer hier in Nederland. Want het is toch maar weer mooi over de 30 graden. En over die over de 30 graden gesproken is het ongetwijfeld ook in Spanje. En daar gaat die Hans binnenkort naartoe. Vandaar deze La Oreja.

wel helemaal voor me hoor. Hans is zich helemaal aan het voorbereiden straks voor zijn programma van 4 uur. De Middle of the Road Show. Zit aan het water. Colaatje erbij. Plaatjes aan het uitzoeken. Denk ik luister eerst even naar die gekke Hendrix. Dat doet hij af en toe. Dus voor hem deze. Tantas cosas que contar van La Oreja de Van Gogh. En onderweg naar Palamos. Binnenkort Dos Hachiquideos. Niet naar Egypte zou ik zo zeggen. Gewoon lekker in Spanje blijven. Dit is Elvira Nicolaisen met de Egypt Song.

Seabreeze 1395 AM. Oldies Radio met een vleugje nieuw voor Noord-Nederland en wereldwijd via radioseabreeze.nl. 1098 1395.

deze van de Dire Straits voor het eerst hoorde op de radio. Toen dacht ik, dit is een hit forever, een hit voor altijd. En dat is het gebleven. En ik dacht, als ik nog eens een keer radio ga maken of af en toe eens in een discotheek sta, is dat zo'n plaat die je lekker gewoon voorbij kan laten komen, want het werkt altijd. Heerlijk, die muziek hier op de radio bij Seabreeze. 1098 of 1395, de Easy Way Show. We zijn bij je, 24 uur per dag, 7 dagen in de week op de radio. En dit waren ze, de Sultans of Swing. En af en toe moet je overigens even heel wat anders gaan draaien. Meer een beetje van die lekkere zwijmelmuziek, moet ik zeggen. Dit is Highlight, California, 77.

heerlijk, onze Wiltura 1978. Het waren de nadagen van Radio Mi Amigo op de Noordzee. Dat volgens mij dit ook Mi Amigo's lieveling was. En door Mi Amigo is het zeker nog wel een hitje geworden. Natuurlijk ook in Vlaanderen en volgens mij ook wel hier in Nederland. De lage landen aan de zee. Hier ben ik dan, DJ Hachikide. Zo, de muziek gaat door. Al die dagen maar weer. Straks na deze van Alison Moyet nog wat heerlijke, gevoelige, rustige nummers. Dit is All Cried Out op de radio.

niet getreurd hoor, we hoeven toch lang niet op een huilen te zetten. Want het is maar liefst een minuutje of, wat is het, 4-5 voor de klok van 3. Dat betekent dat we nog een paar, in ieder geval één vokaaltje gaan draaien. En dan het nieuws en weer hier bij Series. En daarna hoor je mij weer voor een vol uur lang terug. En dat is dan tussen 3 en 4 op de radio. Maar voordat het zover is, deze van Won Ton Ton. De rust op de radio. Dit is I Lie and I Cheat. Tot zometeen na het volgende uur.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclipse klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. De Easy Way Show. Met Terry Hendricks.
8: Take me to...

0: Zo. Weer opgeschrikt door het nieuws en weer. Nou, naar het nieuws luister ik niet meer, wou ik zeggen. Ja. Naar het weer des te meer. Ja, dat rijmt ook nog, want het is lekker weer in Nederland. Geniet ervan en maak er een mooie tijd van, zolang het nog kan hier. Want straks gaan we weer klagen dat het weer regent.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat we het tweede uur induiken. Het is 3 uur geweest, ruim, hier op de radio. En tot 4 uur, de enige echte Easy Way Show op donderdag.
1: Easy Way Show.
0: En dat betekent niets meer of minder dat wij altijd voor jou paraat staan op deze donderdag. En dat betekent ook dat we weer een keur aan platen hebben uitgezocht. Straks Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. En ik weet dat deze plaat bij hem dan ook wel eens voorbij komt. En nog veel meer trouwens vandaag. En wat heb ik vandaag? Ik heb iets van de Cornells, Foreigner,

0: absoluut, absoluut. The Look of Love.
1: Sowieso, als je een keer afreist naar Grauw of naar Laren en je zoekt de antenne op van Seabreeze, dan zie je het er vanaf stralen. Kijk maar. Strooi maar een beetje stof in de lucht en dan zie je het opwaaien onder de noemer The Look of Love ABC. De rust, even terug op de radio. 2020, een van de mooiste nummers.
2: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug naar jou.

0: laatst, niet voor het laatst, niet voor het laatst, nee, niet voor het laatst.
1: Soft and easy. This is Seabreeze, 1395 AM.

toen ik mij aanmeldde, vrienden van Seabreeze, bij de board van Seabreeze. Zouden jullie het leuk vinden dat ik een programma ga maken? Toen zeiden ze, nou, stuur me wat op, heb ik gedaan. En ik mocht lekker een programma maken tussen 2 en 4 op de donderdag. En ik heb dat bewust de Easy Way Show genoemd, omdat ik dacht, dan heb ik een alibi, want ik hou van dit soort platen. En dan kan ik merendeel van de platen gewoon, wat ik zeg, Easy Way voorbij laten komen. Omdat dat gewoon één van de dingen is die ik graag doe. Daarvoor hoorde je Rob de Nijs met Niet voor het laatste 2020. En dat was een van de laatste vocalen die hij ooit heeft uitgebracht. En hij zong hem toen live bij Matthijs van Nieuwkerk. Ik kan me nog goed herinneren in De Wereld Draait Door. En toen ik die hoorde, toen dacht ik, geweldig. En die ga ik zeker nog eens een keer voorbij laten komen op de radio. Heb ik ook gedaan. Dit is Fleetwood Mac en we zijn er overal. Oftewel, everywhere voor jou op de radio.

gezegd, rond half drie iets uit Italië of Spanje. Straks hoorde je om, wat was het, half drie. Dat was de Van Goghs, ja, op de radio Spaans. En nu gingen we naar Umberto Tozzi uit het niet meer of minder dan het mooie Italië, met dat nummer dat heette Gloria. Op de radio gaan we maar door met van alles wat, van niets te veel. We duiken naar het nummer van de Connells, 74-75, zo heet hij. En we draaien hem voor jou bij Seabreeze.

dacht, weet je wat, we gaan gewoon even een andere draaien. Want ik zat net te luisteren van, hey, die heb ik toch al een keer eerder gehoord. Ja, die duikt er ineens op in mijn platenlijstje. Dus, wat doen we? We gaan naar wat anders. 2015, dit is Adele. Met When We Were Young. De rust hier op de radio. 3:50 zo'n beetje geworden. Dat betekent straks nog wat Nederlandstalig. En straks Hans om 4:00.

als een film voorbij in haar leven. Adele. It was just like a movie. Ze bezingt het historie. It was just like a song. Hoe jong ze ook was en is, kijkt ze toch terug naar het verleden. Ach, iedereen moet dat af en toe even doen. En kijk wat je hebt gehad en wat er nog aan zit te komen. Dan geeft dat een gevoel van, hey, we hebben nog even lekker de tijd om mooie dingen te doen. En wat is er toch, wat er allemaal achter ons ligt, mooi geweest. Zo is het. De achterliggende plaatjes waren ook mooi, maar er komen er nog een paar.

Heerlijk, heerlijk. Ik weet het nog als de dag van gisteren dat ze begonnen uit te zenden. Mi Amigo. En het geluid was fantastisch op de 259. Onder andere ook Caroline in de avonduren. En overdag was het Radio Mi Amigo met Bert Bennett. Volgens mij zit Joop Verhoofd er ook al bij. Het was in ieder geval heerlijk om naar te luisteren in die begintijd van Mi Amigo. En om die reden draaiden we hem even. Want wij voelen ons toch enigszins nog verbonden aan die oude piratentijd op de Noordzee. Gelukkig is er Seabreeze. Die probeert het gevoel van toen nog een beetje over te brengen op jouw radio. En twee zenders op de Middengolf. 1098 en 1395. The Easy Way. Dit zijn de Eagles. I can't tell you why. Look at

Ik kijk er weer uit naar volgende week, luisteraars van Seabreeze. Dan is het weer donderdag en dan is het weer een keer 2 uur. En dan is het weer een keer tijd voor de Easy Way Show. En Easy Way hebben het zeker dit afgelopen uurtje gedaan hier op de radio. Met onder andere deze I Can't Tell You Why. In het Amerikaans is dat I Can't. In Engels is I Can't. De laatste vocale voor deze middag is deze uit 1981 van Roger Daltrey. Ik wens jullie nog een hele mooie dag toe. Straks veel plezier met het programma van Hans de Knecht en de Middle of the Road Show. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag allemaal.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: zanger en model. En dan vriendinnen geen gebrek. Nick Kamen scoorde begin jaren 90 met It's Time You Break My Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Met Hans, welkom, lieve vriendjes en vriendinnen.

0: lieve luistervrienden Vinken.
1: Luister Vinken. Hallo luister Vinken.
0: Wat is het toch mooi als je zo'n weervrouwtje op tv ziet. Die alleen maar vertelt dat de lucht morgen knal en knalblauw is. Tropische temperatuur. Met een klein windje uit het oosten. Nou, hoort tot de illusies. Wellicht, hè? The sun always shines on tv, zullen we dan maar zeggen. De jongens van AHA uit Oslo. De groep ontstond in 1983 en het trio verliet Noorwegen om in Londen muziekcarrière op te bouwen. En dat is wel weer aardig gelukt. Daarvoor hoorde je
1: Ottawa uit de Franse Dixo.
0: Ook briljant,
1: wat waren dat tijden zeg eigenlijk.
0: Überhaupt horeca in Frankrijk.

0: Charlie en de Wailers en Could You Be Loved.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ze heeft de prachtige van een zoon, Johnny. Maar zelf was ook eens de bruid. Wat een carrière heeft deze vrouw. Oh, welke Albertine, lieve mensen.

Peter Welles, ja, hij was van Griekse komaf, mensen. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in achtereenvolgens de televisieserie Kojak en in de film The Dirty Dozen. Hij werd bekend om zijn lolly, weet je? Hij had een kale kop en een lolly in zijn mond. Nee, je mocht op de set niet roken, vandaar die lolly. Nee, is waar, is echt, ja nee, inderdaad. Dat kale hoofd had ook zo'n reden, want toen hij in de film Dirty Dozen speelde, had hij een kale hoofd. En even later begonnen de opnames voor Kojak. Ja, nou, en zo snel groeien die haren niet aan natuurlijk. Hij heeft een gelukkig leven gehad, 3 keer getrouwd geweest, vele kinderen dus.

0: wil u veel zeggen, maar met deze dame had ik best een potje willen klaven. Jassen, dammen of schaken. Maar ja. Nou goed, uit Schotland. Ja, een leuke Schotse zangeres. Tot 1980 was ze voornamelijk bekend in Frankrijk. Maar in 1980 bracht deze roodhagen zangeres Europees door. Met het nummer Feels Like I'm In Love. Daar had Kelly Marie in the Middle of the Road Show. Welkom. En ook echt zo, staat op een soort moment van een erepodium vandaag. Wat was dit een klassieker, zeg. Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire.

Onder Bach en Beethoven nog wel eens een puntje aan kunnen zagen. Ja, die konden er een puntje aan zagen. Dit is klassiek, mensen. Dit is mooi. Normaliter hoor je deze plaat alleen maar in de nodige lijstjes zo in december. Maar meestal staat hij dan wel ergens bovenaan. Maar och, het blijft zo mooi. Anywhere the wind blows, dankjewel. Queen, Bohemian Rhapsody. Toch maar een keer gedraaid in de Middle of the Road Show. Lieve vrienden waar ook de wereld. Ook de Middle of the Road Show is op het internationale web, hoor. Facebook. Ja, de Middle of the Road Show op Facebook. Op het Facebook, het Facebook. Och, leuk, gezellig. Gewoon even liken. En dit is Gila. Gila,

op een trein met motorhomes met Kleine Plaatsje en Arbor onder de rook van Motor City Detroit. Het was het begin van een punkgarage en die sloeg snel over naar Nederland. Hier is Iggy Pop voor jou met Lust for Life.

0: leuk. Iggy Pop, terug op de radio. Ook deze plaat natuurlijk thuis hoor. Lust for Life, een van de laatste in de show voor wat betreft dit uur. Maar gelukkig nog veel meer lekkers zo aan de andere kant. En je maakt er vast nog wat leuks van, hè? De rest van de dag, hè? Goed komen? Gaat helemaal goed komen.
1: Hallo, kleine mensen en muizen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

1966. Het waren de Trogs. And with a girl like you. Je kent de Trogs natuurlijk van hun grootste hit Wild Thing. Maar dit was een tweede hit van ze. A Girl Like You. Dames en heren, het enige live programma met de vijfde klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio. Het is happy hour en dat betekent de beste hits. Dubbel op, je kent het recept. Live uit de Loft in Haren. Welkom bij Barkies Bonanza. Natuurlijk weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 13 augustus 1966. 13 augustus 1976. 1984. En 1992. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 17:45. De beste muziek uit vier decennia. Mijn naam is Wieber Barkie. Super dat je hier bent. Zometeen natuurlijk ook nog het actuele weerbericht van morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur op Seabreeze. 1098 en 1395 AM.

kan niet zeggen dat Peter Frampton met dit nummer One Hit Wonder was. Zo dat al meer gehad. Maar dit was wel zijn grootste. Met dat rare slangetje in zijn mond. Show Me The Way uit 1976 in. Barkies van Enzo Seabreeze. We gaan naar het nieuws, dames en heren. Bij een explosie bij Gun for Energy in de Rotterdamse haven is iemand om het leven gekomen. En er is een aantal mensen gewond geraakt. Bij de brandstofterminal en raffinaderij werd aan de leidingen gewerkt toen de explosie ontstond. Eerder vandaag was er een stroomstoring elders in de haven. Als gevolg daarvan kwamen processen in de raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Daardoor moesten vrijkomende gassen afgefakkeld worden, wat hoge vlammen en dikke zwarte rook veroorzaakte. Op een andere plek in het gebied was er brand in een transformatorhuis, mogelijk door een stroompiek. Er is op dit moment nog geen verband aangetoond tussen de drie incidenten. Kunt u ook spoken zijn geweest? Je weet het nooit. Wij gaan naar 84 in Barkies Bonanza met Ray Parker Jr. Hier is Ghostbusters.

het schitterende Barcelona van Freddie Mercury en Montserrat Caballé uit 1987. Natuurlijk in aanloop naar de Olympische Spelen in Barcelona. En als je nu in Barcelona bent of je gaat daarheen, doe maar één plezier. Je hebt in Barcelona heb je Montjuïc. Dat is een berg, een bergje bij Barcelona. En daar hebben ze de fonteinen van Montjuïc. En iedere avond spelen ze daar dit nummer met die prachtige fonteinen. En dan zie je daar de mensen, de moeders en de kinderen dansen op deze muziek. Nou, je hoort het wel mijn stem. Dat is zo ontroerend.

hij alleen niet naar gekeken. De minister wil ook dat de provincie de nieuwe stikstofplannen meeneemt in de overweging. De Provinciale Staten komen morgen terug van reces voor een debat over het intrekken van de vergunningen. Soms heb je echt zin om met je hoofd te headdesken. Het is echt ongelooflijk. Maar anyway. We gaan naar 66, dames en heren. Want daarvoor zijn we hier niet op Seabreeze. De Beach Boys. En nog zo.

Boys doen, dat is harmonie zingen. Hè? De ene stem op de andere stem, een octaaf hoger, hoger, hoger. En de meeste bands, nou, die doen dan één octaaf hoger. Het is harmonie eentje boven de andere. Maar in dit nummer, en dat is redelijk bijzonder, doen ze er 5 boven elkaar. En bij mijn weten hebben geen enkele andere band dat ooit gedaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het niet 100% zeker. Dat is de traditional Sloop John B. van de Beach Boys. En het stond in de hitparade van 13 augustus 1966. We gaan zo meteen, dames en heren, naar de jarige. En Barkies moet aanstaan. Wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek? En we zijn wel on the streak. Hadden we eerst Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Daarna de Beach Boys. Nu dit nummer van de Golden Earring.

0: de loft en laren, dames en heren. Wordt vooral warm van de muziek die we draaien. Ja, dan ga ik meelopen zingen en meelopen drummen en luchtgitaar spelen. Ik krijg natuurlijk enorm heet van. Geweldige nummers op een rij. Just a little bit of peace in my heart. En Barkies Bonanza. Wat een fantastisch nummer is het. En gek genoeg heeft het opnieuw in de hitparade gestaan in 1976 op deze dag. Want het origineel namelijk komt uit 1968. Het was natuurlijk The Golden Earring.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 13 augustus, dames en heren. Het is heet en morgen ook nog. En daarna wordt het een klein beetje normaal, hoop ik. Wie zijn er jarig? Wie zijn er geboren op deze dag in de popmuziek? Je hoort het nu. Geboren op 13 augustus 1949. Clive Fish. Hij was de bassist van Paper Lace. 1951 dan Dan Fogelberg. Zanger van uit de Verenigde Staten. Hij is helaas gestopt met zingen op 16 december 2007. En 1958 Fergal Sharkey. Van de Undertones, maar ook een soloplaat gemaakt. Uit Ierland. En 1959 tweejarige Mark E. Nevin. Hij was de zanger en gitarist van Fairground Attraction. Maar ook Michael Bradley. Hij was de bassist van de Undertones. Dat is grappig dat hij dezelfde dag jarig is als Fergal Sharkey. Maar het is geen tweeling, want er zit een jaar tussen. 1964 dan Ian Hawkland. Hij is de drummer van Europe uit Zweden. En 1982 Lee Ann Rimes. Zangeres uit de United States van Amerika. Maar, dames en heren, voor het jarige van vandaag gaan we terug naar 13 augustus 1959. Toen zag het levenslicht. Danny Bonaduce. Hij is de pianist uit The Partridge Family.

Carter's Family, dames en heren. And I Think I Love You. Ja, die had er geen poster van David Cassidy in zijn jongens- of meisjeskamer hangen. In de 70e jaren. Ja, ik ga ervan uit dat jullie allemaal ongeveer net zo oud ben als ik. Zijn als ik. Nou, ik had er in ieder geval wel een. Dat is een ding wat zeker is. I Think I Love You van de Partridge Family. Het was hun grootste hit, dames en heren. In de 70e jaren in Nederland. We gaan even naar het nieuws. De man die in mei een vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in de brievenbus gooide, blijft even wat langer vastzitten. Op een pro forma zitting, heeft niks met PvdA te maken, zei hij dat hij er spijt van heeft en dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt Barry van D, 37 jaar, van het veroorzaken van een explosie met terroristisch oogmerk. Hij heeft bekend. Binnen was een bijeenkomst van D66 jongerenafdeling, waar 30 mensen waren. Van D zegt dat hij met zijn daad wilde protesteren tegen de problematiek en de afbraak van Nederland. Vreedzaam demonstreren had volgens hem geen zin. Hij zegt zich niet gehoord te voelen. De man wordt nog psychiatrisch onderzocht. Zometeen, dames en heren, gaan we naar de nummers 1. Eerst nog deze van Bronski Beat. En daarna Eric Clapton en Sting. Dan gaan we naar de nummers 1. Hou me hier, Seabreeze.

Small Town Boy van Bronski Beat hoorde je. Uit de hitparade van 13 augustus 1984 en uit 1992 Eric Clapton en Sting. And I hate to say it, but it's probably me. Zometeen in Barkies Bonanza het weerbericht voor morgen. Maar we gaan naar de nummers 1. Nummers 1 van 13 augustus 1976, 13 augustus 1984, 1992. Maar we beginnen op 13 augustus 1966. Toen hadden ze een zonnige middag in Londen. Is er de Kings? Een sunny afternoon.

de Kinks. Er wordt vaak een beetje omheen gekeken in deze band. Wat die betekent heet voor de popmuziek en met name de rock in het Verenigd Koninkrijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze in de 60er jaren hoger zitten dan bijvoorbeeld de Rolling Stones. Met een betekenis voor de popmuziek. Nou, dat zegt wel wat. Dit was uit 1966, dames en heren. Ze stonden nummer 1 in Nederland op deze dag in 66 met Sunny Afternoon. We gaan naar het weerbericht van morgen. Morgenochtend schiet de temperatuur weer razendsnel omhoog. De zon schijnt uitbundig. Aan het einde van de ochtend is het al 30 tot 35 graden. Party on! Morgenmiddag bereikt de temperatuur uitzonderlijke waarden met in het binnenland 35 tot lokaal 38 graden. De hoogste temperaturen worden uiteraard weer verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. In de kustgebieden brengt een matige westenwind gelukkig wat verkoeling. De temperatuur daalt naar 25 tot 30 graden aan het einde van de middag. Doordat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet heel erg broeierig aan, maar het is wel slim om het rustig aan te doen. Sowieso vrijdag. Morgenavond wordt de lucht vanuit het westen wat vochtiger. Hierdoor kan het juist in de eerste uren van de avond benauwder gaan aanvoelen. Ondanks dat de temperatuur daalt naar 27 tot 30 graden rond zonsondergang. De wind waait uit het noordwesten tot noorden en kan aan zee tijdelijk vrij krachtig worden. 5 boven. Nummer 1, 13 augustus 76, nee, 76. Jesse Green.

geef toe, je moet ervan houden. Maar het is wel een van de beste platen die er ooit gemaakt zijn. In de geschiedenis van de popmuziek. Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Stond nummer 1 namens 9 op 13 augustus 1984. Er zijn heel veel remixes van gemaakt. Geweldige muziek. Dames en heren, deze Barkeys Bonanza zit erop. Morgen meldt hem weer. Maar dan met Lawrence natuurlijk. En thank God it's Friday om 7 uur. Dus niet met Barkeys Bonanza. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 13 augustus 1992. Het is Dr. Alban uit Zweden. Hier is It's My Life. Maak er een mooie avond van. En morgen een mooie dag. Het is de laatste warme dag. Voor ons nog zoals het eruit ziet.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Woelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Stuurboord, uitgezonden op 27 juli 1979 van 5 tot 6 voor Radio Miamigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Torntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: Exact 5 uur.
2: Miamigo Nieuws.
1: Dit is Johan Vermeer, luisteraars, goedemiddag. De 34-jarige Turk die begin deze maand werd opgepakt in Nederland om te worden uitgezet, mag blijven tot de Raad van State heeft beslist over zijn verblijfsvergunning. Dat heeft de president van de rechtbank in Den Haag, meester Blauw, vanochtend beslist in het kort geding dat de Turk had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Met dit vonnis maakt de president de beslissing van staatssecretaris Haars omgedaan om de man de behandeling van zijn zaak niet in Nederland te laten afwachten. De Raad van State zal over enkele maanden zijn herzieningsverzoek behandelen. In het Haarlemse bouwfraudeschandaal is opnieuw een verdachte aangehouden, de 23e. Het is een onderaannemer van 33 jaar uit Zaandam. Volgens de Haarlemse politie wordt de Zaandammer verdacht van fraude met vervalse facturen te waarde van enkele miljoenen guldens. In totaal is in de zaak van een bouwfraude een bedrag van 60 miljoen gulden of 840 miljoen Belgische frank aan vervalste facturen ontdekt. Maleisië heeft opnieuw een boot met vluchtelingen de zee opgesleept. Het was een scheepje met 83 Vietnamezen die 3 weken geleden waren aangekomen op een eilandje in de Zuid-Chinese zee, vlak voor de kust van Maleisië. Het was de eerste keer dat dit gebeurde sinds de vluchtelingenconferentie te Genève. Het Nederlandse kabinet van 8 heeft besloten de leerlingenschaal naar kleine scholen in het lager onderwijs te verkleinen. Deze maatregel betekent voor dit jaar werkgelegenheid voor 70 extra leerkrachten. Voor 1980 geldt hetzelfde aantal. Deze maatregel betreft vooral lagere scholen in kleine woonkernen. Ten slotte het weer. Zonnige periode en een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen van 20 graden aan zee tot 26 graden in het binnenland. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen en van 2 tot 4 bevoor. En de temperatuur op de Magdalena is momenteel 23 graden. Tot zover deze berichtgeving.
3: De allernieuwste ringen met letters en geldstukken in goud 18 karaat komt u kiezen en kopen in de juwelengalerij Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt de Alst in België. Telefoonnummer 053-21-1650. Bij Juwelier Zwitserland ziet men meer dan om het even waar aan ongelooflijk lage prijzen. Juwelier Zwitserland, geopend alle werkdagen tot 19:30, vergoed graag uw reisonkosten.
4: Magazijnen Frans Vlaming staat bekend om zijn ruime keuze in bouwmaterialen. Frans Vlaming vindt u aan de Engelmunster Steenweg 42D Oost-Rozenbeke. Magazijnen Frans Vlaming ook voor uw diverse soorten gereedschappen en tuinmaterialen. Frans Vlaming vindt u aan de Engelmunster Steenweg 42D Oost-Rozenbeke. Telefoon.

Nu we het toch over hitmakers hebben, dat wil zeggen, nu we het er toch over hebben, dat was Second Life en Reggae Show. Dan draaien we die van vorige week nog maar eens, oftewel de derde hitmaker van ons station, 14779 Puzzle en Living in Love. Zo rond 7 over 7, welkom in stuurboordje deel 2.

liefde en alles komt goed terecht. Dat is het motto waaronder waarschijnlijk Puzzel deze plaat heeft uitgebracht. De 5:10 en als je onderweg bent naar huis, wees voorzichtig. Want vooral als je in de auto zit, op de fiets of op de brommer, zoals het in Nederland heet, of te voet bent. Er kan van alles gebeuren, nietwaar vrienden? En het is de bedoeling dat je heel thuis aankomt. Zo, die informeren hebben we ook weer gehad met nieuws en weer. En dat zei ik eigenlijk voor het tijd zijn van 5 ook al. En daar moest ik zo ontzettend om lachen. Dat was niet te geloven. Zeg, ten tijde van het tijd zijn kwam ons eten binnen. We zijn gewend altijd in stuurboord deel 1 het overzicht te geven van het eten. Maar ja, het kan wel eens verkeren dat het pas na 5 komt. Zoals vandaag, 1 minuut over 5, ten tijde van het nieuws en weer, wat ik u al zei, kwam ons eten binnen. En wij eten vandaag bloemkool. Ja, ik moet even met mijn bordje schuiven om alles goed te kunnen zien. Natuurlijk patatjes, dat bent u voor ons gewend. In chips in Engeland zeggen ze chips. Ja, dat klopt. Allerlei lekkere kleine stukjes vlees. Dus ik heb er nog niks van op. Ja, 1 patatje geef ik toe. Dus dat kan nog wel lekker worden. En we gaan een beetje rustig van start. Zoals dit van Demi Latin. En we draaien daarvan Summer Melody. Zo rond 11:30 over 5.

0: En dat was Demi Lautin en Summer Melody. Zeg, wist je dat Stuurwoord eigenlijk een van de meest, naar mijn smaak, ondergewaardeerde programma's was? Hier op Miami Go. Nee, wist je dat niet? Wel, als jouw mening het eens grijks is of anders is, stuur hem eventjes op naar postbus 640 Port Louis en Mauritius, de naam natuurlijk van Miami Go. En dan kun je mijn naam als je wilt in de linkerboven ook ergens vermelden, want ja, we hebben wat probleempjes zo hier en zo daar. Men zegt dat Stuurwoord het minst beluisterde programma van de hele dag is, maar ik weet het eigenlijk zelf niet. Afijn, zoek het zelf maar uit. Stuur gewoon even een briefje op, dat zou ik wel zo leuk vinden. Demi Lautin draaiden we er straks Summer Melody en dat vind ik zeer geslaagd voor deze dag, want het is echt inderdaad bloedje, bloedje warm.
1: De buitenlands!
0: Over buitenlands gesproken, dit is vader Abraham uit Nederland. En hij was goed voor zijn moeder, dat zeggen ze van mij ook wel eens, maar ik kan het eigenlijk zo moeilijk bewijzen om 4:15 op dit moment.

zei je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je

0: hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader.
1: Hij was goed voor zijn moeder.
0: Dat geldt natuurlijk alleen voor die mensen die nog moeder en vader hebben. Want ja, het is pijnlijk, maar zo is het nou eenmaal in deze wereld. Zo, we gaan wat rustig Nederlands. Op naar de herrie van stuurboord. Eigenlijk zou dat niet mogen, maar helaas, zo is het nou eenmaal en niet anders. 18 minuten over 5. Dit is Roger Voudouris. Of zal ik zeggen Roger Voudouris. And get used to it. Je moet er maar aan wennen en dan valt het allemaal wel mee. Hier op de 272 meter in de middengolf, 1100 kHz, Miami Go.

0: gotta get used to it. Roger Fourdourie, ik heb nog eens even nagevraagd. Maar het was toch echt wel een beetje Fransachtig. Get used to it. Dit is Miami Go.
1: Stuurboord met windegroot op 272.
0: Zo is dat uitzenden tot de 1100 kHz, want dat hoort er eigenlijk ook nog bij. Maar ja, dat was ons aller Daniel Bolen vergeten, nietwaar? Oh, ik mocht niet meer lachen, dat is ook zoiets. De Mixed Trigger Band. 9 minuten voor 5:30, straks na 5:30 wordt het weer echt gezellig hier op de 272. Want dan wordt het druk, zeg. Ik hoop niet dat je in de file hoeft.

is hoor. Zeker als je op de Noordzee zit. Maar Jaap Vermeer zou zeggen, als ik nou naar buiten ga wandelen, krijg ik natte voeten. En dat is ook niet alles. De Nick Strager Band en A Walk in the Park. 5 minuten voor 6:30 alweer. Ja, herrie niet, ja. Stuurboord deel 2. Joe Lemaire en Flues en Follow Me in the Air.

wat een herrie op je radio. Moet maar eens gauw afgelopen wezen. Joe Lemaire en Fleur. Het zal hoogstwaarschijnlijk uit Frankrijk dan wel het Franstalige gedeelte van België komen. En Follow Me in the Air. Dat kun je doen natuurlijk op de 272 meter. Maar al die herrie, ik word er zo moe van. Ik kan niet eens meer een keer fatsoenlijk een hapje door mijn keel krijgen. We hebben zulk lekker eten. Nogmaals, bloemkooltjes met stukjes vlees en patat. Zoals we in Nederland zeggen. In België zeggen ze dan frietjes. En in Duitsland zeggen ze pommes friet. En in Engeland zeggen ze chips. Daarom eindelijk weer eens een beetje rust op je radio. 2,5 minuut voor half zes. Dit zijn de servers. En daar is het eigenlijk echt wel weer voor. Hoewel een beetje weinig wind. En windsurfing time again.

79 is deze Windsurfing Time Again van de Surfers. Zo om 17:30 precies wordt het toch nog gezellig. En weet je wat zo leuk was? De Surfers hebben vorig jaar, dat wil zeggen 1978, eigenlijk ook zoiets uitgebracht. Ik weet niet of je het nog kent. Maar eigenlijk wilde ik de mensen die wat later inschakelden de windsurfing niet onthouden. Nogmaals, er is weinig wind, maar wel heel erg lekker weer. Dus wat dat betreft kan het nog best voor elkaar komen. Dit is Stuurboord, welkom. En straks daarover veel meer. Ik weet niet of je deze nog kent, de 78. Dat is ook alweer van de Surfers. En dat vind ik het meest opzienbarende, de windsurfing.

0: van de surfers, afkomstig uit 1978. En windsurfing. 6:03 en eigenlijk moet ik heel erg boos zijn op je, maar eerst nog even dit. Nou ja, dit bedoel ik dus.
1: Stuurboord met windegroot op 272.
0: Zijn dat je pas vandaag, eigenlijk pas nu heb ingeschakeld, want jongen, ik word er eigenlijk wel een beetje ziek van als ik dat eerlijk mag zeggen hoor. Ja. En nou, dan neem ik echt geen blad voor de mond. Ik zal het niet meer doen, want ik ben boos op je zo. Ik heb er eigenlijk schoon genoeg van dat je pas na 5:30 de zender aanzet. Ten slotte zenden we niet voor niks ervoor vanaf 7:00 uit, nietwaar? En daarom draai ik deze maar voor je. Doe. And I had enough.

knap, de hoe. Dat je nu pas na half zes inschakelt. En ik weet beslist degene die onder ons nu luisteren. Zij weten wel wie ik bedoel. Juist ja, jij. Jij die na half zes hebben ingeschakeld. Bah. Je luistert of van 's morgens 7 uur of je luistert niet. Eén van de twee. Want ja, zo is het nou eenmaal hier op de Noordzee. Daar is de heer Vermeer weer.

0: Herman van het Groene Woud. En iedereen stond lustig mee hier op de Noordzee. Weer op je eigen 272. En Vlaanderen beroven. En zelfs Ben die stond op dek. Hij is eigenlijk gewoon een dansje aan het maken. Maar ja, hij is een beetje lomp, ziet u.
1: Stuurboys. Wim de Groot, Radio Mi Amigo Internationaal 272.

CC, I'm not in love. Eigenlijk zou ik dat tegen de mensen moeten zeggen. Afijn, laat maar. Zo is het nou eenmaal. 15,5 minuut voor 6 alweer op de 272. We gaan natuurlijk even weer wat rustiger, want al die herrie, daar word je natuurlijk wel een beetje moe van. Niet waar, zo op zo'n warme dag als vandaag. Dit is Stuurboord, deel 2, maar dat had je al lang begrepen. Met Wim de Groot, Holladier op de Noordzee. En ook dat heb je vaker gehoord, niet waar? Dit is Rolls Royce.

don't live here anymore. Ik weet niet of het helemaal waar is hoor, hier op de Noordzee, 272 meter, 12 minuten voor half, nee pardon, 12 minuten voor 6 natuurlijk. Oh, daar heb je hun ook weer. Oh. Ik had toch wat anders neergelegd, en Vermeer heeft dat weer verwisseld. Ja. Maar ik mocht niet meer lachen. Het is wel moeilijk op zo'n manier. De formatie Kiss, en ze komen na de zomervakantie in Europa. Ja, of je het leuk vindt of niet, ze komen echt op. Je weet, ik ben een fan van Kiss, helaas voor jou. Maar ja, als ik het niet meer mag draaien, postbus 640, Port Louis, Mauritius. En dan komt alles terecht. I was made for loving you.

de formatie Kiss uit Amerika, mag ik wel aannemen. Er hangt hier ook een poster natuurlijk in de studio. En onbekenden hebben op een goede nacht toen ik sliep Erwin de Groot was hier opgezet. Wie zou dat geweest zijn? Alweer gestampt van boven. Ons aller Ben ligt in de zon daarboven. Druk studerend op het nieuws wat hij samengeraapt heeft van onze telex. En ja, misschien lukt het nog wel dit keer. Zo'n uurtje of zes. Zit er ook weer bij, Ben, Stambus? Ja, er zit ook weer bij. Dit is Gabi Langs, hè. Zo komt hij uit Nederland. Ze heeft een beetje weinig aandacht en dit is Falling in Love.

En tot zover Zender in Woelig Water met dit keer Stuurboord, uitgezonden op 27 juli 1979 van 5 tot 6 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Graag tot de volgende keer.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallagen veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallagen was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Dit uurtje van het Muziekmuseum, Callum Blunstone, 1973.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze. Seabreeze.
0: And I want some more. Zo wordt dat plaatje genaamd. Nou, dat het op de muziek aan gaat, is dat in ieder geval een goed begin, dacht ik zomaar. Wat hebben we in dit uur allemaal voor je? Nou, ik kan je in ieder geval vertellen, ik heb het aantal platen uit de jaren 60. Ik heb een aantal platen uit de jaren 70. Een heleboel zelf. Platen uit de jaren 80. En natuurlijk ook Nederlandstalige muziek. Kwart over en kwart voor. Even kijken, kwart over hebben we weer eens muziek van Conny van der Bos. Hey, leuk hè? Dit keer hebben we het 1975 drie zomers lang. En kwart voor dacht ik zomaar weer eens wat uit de jaren 80. 1982, een plaatje van het goede doel. En dat is genaamd In het leven. Anderstalige muziek in dit uur is van Charles Aznavour. Plaatje 78 ook. Maar eens even kijken, ja. Dan gaan we nu verder met de volgende plaat. Lorne Greene is de beste man genaamd. Het plaatje komt uit 1965. En het plaatje is genaamd Ringo.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum.
2: He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burned, so I used my knife, and late that night, I saved the life of Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour, I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame, all through the west they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo.
3: Ringo, Ringo.
2: They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, "We're even, friend." And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo.

zo sprak zij, die Anne Murray, Walk Right Back. Aanstonds alweer de muziek, de Nederlandstalige muziek van kwart over van Connie van der Bosch, drie zomers lang. Maar eerst nog even een plaatje uit 1976 alweer. Hier is Gloria Gaynor en How

Connie van den Bosch en Drie Zomers Lang. Let's even kijken hoor. Muziek heb ik aanstonds van de Cooper Brothers. De titel hoor je aanstonds van me, maar eerst nog even de band zonder naam uit Volendam.

Ik had de plaat al een mooie tijd niet meer gehoord. En ik heb mezelf ook al een mooie tijd in het programma niet gedraaid. Deze leuke plaat van de Cooper Brothers. En The Dream Never Dies. Mocht je net ingeschakeld zijn, ik zal je even vertellen wat we onder andere allemaal gedraaid hebben. Muziek van Gloria Gaynor. Daarnet hadden we nog muziek van Connie van der Bosch. Ben zonder naam, oftewel BZN uit Volendam. In de tijd dat er nog geen zangeres bij zat. En nog een lekkere rockformatie was. En dat was genaamd Sweet Silver Annie. En dan is het nu tijd geworden voor rustige muziek. Dit is Don.

was hem dan, onze anderstalige plaat van dit uurtje in het Muziekmuseum. J'ai vu Paris was dat natuurlijk genaamd. En dat is afkomstig van Charles Aznavour. Jawel, en daarvoor draaiden we nog Don Vogelberg. Titel was ik je nog verschuldigd, dat was Longer. Nu, Falco, der Commissar.

het is altijd leuk zo midden in het programma lekker een instrumentaal stukje muziek te horen. Niet te waar of te beluisteren, moeten we dan eigenlijk zeggen natuurlijk. Hè? Roger Whittaker was dat met zijn Mexican Whistler. En daarvoor hadden we die plaat van Badfinger Day After Day. En daarvoor nog die plaat van Falco met Der Commissar 1982, jawel. Dan gaan we nu weer tijd maken voor muziek uit 1977. En One Hit Wonder, zoals we dat vandaag de dag noemen. Hier is Anita Garbo. En dit nummer is genaamd, je raadt het nooit, Miracle.

geniale tekst van deze plaat van het goede doel in het leven. Ik zag je lopen, ik liep je voorbij en ik wou wat bedenken, maar jij bedacht wat voor mij en zij. Loop maar mee, ik woon hier maar even vandaan en sta niet te twijfelen, want anders blijf je maar staan. Geniaal allemaal, zeg. 1982 was dat. Natuurlijk in de tijd dat het goede doel Henk Westbroek natuurlijk met Henk Temming samen eigenlijk. Die ook de teksten en alles natuurlijk geschreven hebben van deze nummers allemaal. Eens eventjes kijken, wat hebben we nu? Een lekkere rustige plaat van Chicago. If you leave me now.

is dit toch verschrikkelijk lekker, jongens. David Bowie, 1983. Zo nieuw. Live on Mars, zo was dit genaamd. Hey, ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg graag tot volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Twee te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Giddy Up Country met Tom Polderman.
11: This is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Mooi nummer, hè? Van niemand minder dan Lawson, Valerie en Lainey Lee. Ja, Lying in the Darkness.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tom Polderman.
0: Ja, zeker weten, luister vrienden. Een bijzonder goede donderdagavond. Ja, het is alweer 8 uur geweest en de hoogste tijd voor Giddy Up Country hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Ja, gezellig, hè? Voor alle country-liefhebbers onder u brengen we weer de allermooiste geluiden van de hele wereld en wijde omgeving. We zijn er begonnen met Lawson, Valerie en Lainey Lee met een fantastisch mooi nummer. En we hebben er nog meer, hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Dixie Chicks? Ja, dat is weer een oudje. Cowboy, take me away.

Cowboy, Take Me Away. Achter op het paard, ja, dat is leuk, hè? Je waren de Dixie Chicks. Ook dat is alweer een lekkere oude countryplaat hier gedraaid op Radio Sieveries in Giddy Up Country. Mm. Giddy.

Giddy Up Country voor de whole night long. Ja, was mijn waar, luister vrienden. Het is maar tot 9 uur door het programma Giddy Up Country. Ik heb hier een fantastisch mooi nummer. Ja, van Audrey Smit in dit geval. If Tomorrow Never Come. We kennen het nummer allemaal. Heerlijk. Fantastisch mooi. En, door Audrey gezongen is er helemaal apart.

fantastisch. Een hele mooie plaats. Ja, in dit geval gebracht door Audrey Smith. Ship Tomorrow Never Comes. Geweldige muziek hier op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd.

Geboren en getogen in de stad Delhi in Louisiana. Ja, Delhi zou je denken dat is India, maar het is niet zo hoor. Het is in Louisiana om precies te zijn. In 1967 is hij geboren. Ja. Hij heeft inmiddels meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht van allerlei platen welke hij gemaakt heeft. Hij is getrouwd met countryzangeres Faith Hill. Dat is ook wel even leuk om te weten. Vader van 3 kinderen en ook dat is heel leuk. Ja, en hij zelf is een zoon van de honkbalspeler. Maar ja, zijn interesse lag toch ergens anders dan de honkballen. Dan, ja, zeker weten. Zijn interesse lag bij de country music. Hier is een fantastische mooie plaat van Janie's.

0: Oorspronkelijke nummer van Dawn Everly en Laatste Vrienden. So sad. En dat allemaal gedraaid hier in Giddy Up Country. Ik hoop dat u een leuke plaat vond, want dat was Janie Sabo. Een fantastische zangeres die het ook verdient om toch meer aandacht te krijgen op de Nederlandse radio. Goed, dit is Giddy Up Country.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: En ze zeggen dat ik dat ben, Laatste Vrienden. Jawel, het is tijd voor Mark Willis.

Back at One, een plaatje van Mark Willis, een Amerikaanse countryartiest, welke tussen 1996 en 2003 een contract tekende bij Mercury Recordings. En hij bracht dan maar liefst 5 studioalbums uit. Dat is toch niet mis, hè? Hey, het is de hoogste tijd voor een Nederlandse countryzangeres. Luister, vrienden, dan heb ik het over Connie Lee. En zij brengt een fantastisch mooi country gospel nummer voor u. Ja, gaan we eens luisteren naar I Saw the Lights.

mooi nummer van, ja, in dit geval van Connie Lee, luister vrienden, I Saw the Light. Een ja, heerlijk gospel nummer hier gedraaid op Giddy Up Country bij Radio Seabreeze. Gebeurt niet zo vaak, hè? Dat doen we maar in dit geval wel. Giddy Up Country, giddy up go. Als ik zeg Jimmy Lawton, dan weet u zonder enige twijfel dat het een man is die heel veel gedaan heeft voor het programma Giddy Up Country. Sinds 2004 al, om precies te zijn. Ja, zo lang bestaat het programma Giddy Up Country al. Overigens, bij meerdere radiozenders is het programma gebracht. Ja, Jimmy Lawton is helaas niet meer, maar zijn muziek, ja, en van Stuart Barnes, dat blijft gewoon altijd bestaan. Hè? Ja, Stuart Barnes, een lid van Stray Cats, de band destijds van Jimmy Lawton. Chicken.

0: Heerlijk, hè, zoals iemand speelde. Ja, nog steeds eigenlijk, hoor. Stuart Barnes. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tegenwoordig schijnt hij verslaggever te zijn bij een of andere tv-zender. Dat kan ook allemaal. Ja, het is wat. Heerlijk, de muziek zoals hij deze bracht. En destijds ook bij de band van Jimmy Lawton en zijn band Strat Cat.
1: I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home.
2: Is Ton Polderman.
0: Ja, en hier is de one and only Johan Faber met Silverado.

Heerlijk, hè? Wat een fantastisch mooi nummer was dit van... hoe kan het ook anders? Johan Faber. Het nummer heet de Silverado. En we hebben het gedraaid hier in het programma Giddy Up Country. Het is tijd voor Helen Hayes, luister vrienden. Ze komt uit Nijkerk vandaan. En haar muziek is hartstikke leuk, hoor. Just Like the Weather. Ja, zo veranderlijk is ze.

0: in 1996 uitgebrachte album Tell Me I'm Crazy bij Bluebird Music. Moet het wel goed uitspreken, luister vrienden. Dit was Helen Hayes met Just Like the Weather. Het is zo veranderlijk als het weer. Nou, wat wil je nog meer?
1: De

Mooi hè? Ja, de radio speelde onze song en dat was allemaal gebracht door niemand minder dan Johnny Boston hier op uw favoriete radiozender. En Giddy Up Country, dat is het programma waar je naar luistert. Hmm. We nemen u even mee naar Canada. Luister vrienden, met Sammy Rose, Jack Hollenberg en Daan van Rijsbergen. Ja, het nummer is opgenomen in ons eigen kleine kikkerlandje. Want Sammy Rose heeft heel lang in Nederland gewoond. En vroeger trad ze altijd op in Hilversum. In, Annershoeven. Daar hebben we er heel vaak mogen zien. Ja, heerlijk. De muziek die ze brengt is traditionele country music. Bijvoorbeeld deze, The Wayward Winds.

geweldig, hè? Ja. Jack Hollenberg, Dan van Rijsbergen en Sammy Rose. We draaien het allemaal hier bij Radio Siberië, het programma Giddy Up Country. Is het leuk? Je dacht het wel, hè? Heerlijk, je luistert naar het station waar muziek in zit. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Het gaan we doen. Giddy up.

De familieman van Nieuwe Veenendaal, ja, Herman Lammers Meijer. Hij komt uit het noordoosten van het noordwesten van Duitsland vandaan, ja, om precies te zijn. En ja, ongeveer bij Groningen, zo'n beetje ter de hoogte van Groningen. Daar woont de goede man. Ja, heerlijk. Hey, het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van Giddy Up Country. We gaan ze nu te snel omluisteren, vrienden. Het is om voor je het weet. Ja, morgen ben ik weer met het programma Koffie Compleet tussen 10 en 11. Zometeen hebben we Rob Hoofd met de platenkoffer. En daarna schakelen we over naar Nashville met Freddie Cannon. Nou, dat wordt allemaal weer gezellig. Wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. En ja, tot morgen dan maar, hè. Zullen we maar denken. En anders tot volgende week donderdag. Oké, doei! Vroeger zei ik altijd, houdoe!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sea Breeze AM.
4: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
5: Even 2 keer geen presentatie bij de platenkoffer. Vakantie!

0: Even twee keer geen presentatie bij de platenkoffer. Vakantie!
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
2: Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Singel waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Eén van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
4: Are you ready for Freddy? From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
5: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are,

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
4: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies